0: thetwins.be, Spotify, YouTube, The Twins.
1: Okay, bro, let's go, let's go.
0: Wat wacht je weer, ja, stop.
1: Brussel, zijn jullie een beetje warm of niet?
0: Hey.
1: Leider, leider, zijn jullie warm of niet?
2: Le rap flamand, c'est toute une scène.
3: Ah, oui.
1: Wouh!